0: Slipknot, hier Chap, naar WC op. Ja, de hap zit nog maar. De hap wordt nog maar geflissen. Rust voor die jams, dit is het. Hier hoofd nog aan, hè.
1: Nog aan, hoor.
0: En dan nog, jongen. Sorry, maar ik ben echt absurd. Ik bleef hier leven, het hoofd. Ja, het hoofd. Hier, dus die nog even weg naar mijn zin. En dat is een beetje gast. Maar het is geen hand. Wat is daar weer? Het pas.
1: Is melhor.